0: belangrike onderwerp.
1: Baie dankie vir die geleentheid. En sterkte met julle programme. Dit was ook goed om saam met julle te gesels. Wavelay en dankie vir die uitnodiging.
0: Dieselfde met jou. Totsiens.
1: Totsiens.
0: Ja, aji, kai kuji tetetaya, kai kwate Radio X ka FM kinu tetetaya, kumate maanja te ukai kwe tetetaya, kumate ni nikoji kuka kai karitara ti obet ndani programe salga di kwate SABC kai kwena oka, kubukasha todi mano a, ta kubukasha todi kwenye keke, na ngita inkubjia, kai kwati kate, yana tikuwa darana kai, ye e kamati e jiki hatui hakamska na hatui. Kui khangash mwa khadi damaka mburu damaka na dobi damaka tia hoje khate ko te kashana go a khate ke de kwa kha te u kashin program ji a uruti programme to ka u tswa ko freida khatse eski seise tahia ko tswa kha minute tswa jenge ka ta kha te twa ko ka kwa de khashi khere ko te u programme seise te ko 30 minute tswa jenge kana twen kra e go xka fm tetae qiqiteng kona.

0: no we corona jwanga si o kwana sikana kana kwa tinha siki tia business di tinko kwa o sani yana kwa ti kwana he kana ene jauka kwana o jauko jikana o ro kuwu tivim kwana he hiko te tin kwena hambe no hambe kana ki kungo tin kwena nuko biyesha kati tamaka kia o sani kuta tika kungka tivim akam siki nungi na national empowerment funds that creation tina kana o kao tati business di ango ngu kwen oji ata kriti nu India Kalati tahun ngu kweta ngu kweta ke ayo kata no te yo ke kana kata chwana kosa kwen kweta kwe ati biesa kete cha wonu cha khanki gara kesan nu kata cha kesire he kha ati ee kwe cha obiesa kete tak of cha business tima nyam sa kya tino nu gara kesan ne kwe business ji nu ngema te angi kwe aswere ma kuma ngi te aske ayo kata kata ma norka po provinces ki a NEF te kite aonsi ki ama kete kliki hama nu ama tengo dangwa ikara matia sura matiko na ta ina ngutam ziki ngo business ja khausa kya tata a in wo kwana in ozika ngi covid si wo kwana ziki kyao kyao sane ko ku motedi a
1: my name is Khatli Shomanake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ons befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Manaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID, so daar die fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan my direct e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle se applications deurstuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondse beskikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, upon the normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die besigheid, bijvoorbeeld, besigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die besigheid. En die besigheid skep baie werken. En die besigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de enige oomblik, die projecten wat ons gebevond het, is toerisme projecten. Ons het hulle gegeen op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Net in Seva, Ben Neha FM, XKFM, van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nute onam kekwe kote wekani kala kaiha hank uskarado kwa korena tati radio xka FMK. Nutota darana dakaya kaha ti piro pioks musavanga. Eskinte kai kutuwa atmenkazika. Katliso. Manake no ama nteo province Norcap si om manager man national development forest kit si onje jam kuku kitino NEF si jam ntam kai ku ngizika ha tam gamo ikara te tang nyam ana ta kai kwata climate business si ani ha nata business a khana ngikiri te kwa ti tam covid 19 si siki kha wotire ta o guve kwa iyetina a tagunu business te magdala ka sensa kya tina a nta khana shubu shubunu ana shiwu go tama woko khande business eja ya go te konkareta ta eja ya go konkara go itamagana kere kere kwa ga kwana jiting khane ta nta go kere kere business tama kwa ga a seri khane ki wo pa go ntsamski ja ga tina khane ta dira bala ka san khane ki ta go a parota go ga tama no business ya me go konka na khumo business ya go ngare tsamski nta ga go go di mara hinto business ga wa kwa to a seri a ga tere kere na wa kwa go kwana zika kuri o tsiki a ga business ya tsiye go ntse te kunto kwa ga hinto de ga bana ga kam ga dango ha wuku an ta bana ga tsaiku ina business nna go jinga go di kuma to ga ina go jeti tra ka de ga nwa ku kona hambere ina tsa o je kwa o to tsa o jingo shubuna go ntaga teta o kwa karana o koro ta karana o kare kare ina kitama tsa kara ngiri kana go ti ha covid 19 tsa mski tsa me tsibere ga jo mo go se ke tsa bana ga tsaiku go tsaiku sha nyen nde tsa kwa tsa ga go rube ama teta tsa kwa tema gatliso manake no ti piro masabanga am tang tsika khala kwa kwa tahara to akhuji am ja shien jo ngeka to ja tama shien ja am ja ngeka tan da ka ke tewa ta to kombuka to ji ha kwa ge mo ngoro sikim te o kwa kwe tuwe kamsa ngwa ta kwa ta ka te

0: Le XK FM ga go ga ga ba se kopa tlhola ke ah ye nne ga ke DSTV kanal ke ga ga go tsama sika no nto nwa ga tsama ke ke ba ga am ta ga bona di tlaka ke go rena ga ntio te nqa go te go mo tlhiko jeng nja
1: XK
2: ya wa ya nne
0: so sa ke le ne pas ga ba lo overhead play en go skakel yo brother XK FM en ga spiro mo sabang en me gaste vandag is Katlisho Manake, the regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na forsing wees my hier, dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tydens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in watter vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tydens hierdie tyd van die nood?
3: Ons het by ons werk saam met het departement van welsyn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en die maatskappy met die naam van Telishua. Ons het ons hande by mekaar gesit en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kospakkies neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. It was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gister het ons weer ons kospakkies uitgedeel en dan gister het ons ook 139 kospakkies uitgedeel. So vandag sal die res van kospakkies uitgedeel word.
0: Daar is 'n geval waar ons sien dat daar word pakkies by sekere huise afgelewer. En wie kwalifiseer om die COVID-19 verligtings kospakkies te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel. Ek sorg dat die mense en klein besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio XK FM. Ek is Piero Masabanga. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XK FM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Monake, NEF Regional Manager van die Noordkap. En ek is Piero Masabanga, wat onderhoud met hom gevoer het hier op Radio XK FM. Ek hoop ons sal mal weer in die nabije toekomst weer in aanraking kom, rakende enige informatie wat ons wel aan die gemeenskap gee van die organisasie af. Baie dankie.
1: XK. XK.